0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd een levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.

0: The music sounds great.
1: Long van Vas.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd een levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
1: The last scheduled execution for this year will not take place.
0: Waarom de executie is mislukt is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap stop the game op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu

heerlijk om mee te beginnen. Hè? Randy Crawford, You Might Need Somebody. Zo kan je een beetje rustig aan die vrijdag beginnen. Goedemorgen, het is 2 oktober. Dit is de Wakker Waaslander. De enige manier om zonder ochtendhumeur aan die vrijdag te beginnen. Met heerlijke muziek van Laura Pausini. Dit is La Solitudine. We doen het tot 9 uur. Welkom allemaal. Marcos.

vol muzikale ochtendvitamines van Justy en Sam Harper. En just a little op deze vrijdag tot een zonnige vrijdag bij temperaturen tot 20 graden. Daar kan je toch alleen maar gelukkig van worden op deze 2e van oktober.

Inker en Hamilton heten ze. In 1994 hadden ze een hit te pakken met Poor Three in Motion. We keren zo meteen terug naar het begin van de jaren 80. Love Unlimited en I'm So Glad I'm a Woman. Maar eerst brengen we nog een beetje zon in de huiskamer. Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33.

0: 30 66.
1: De wakkere Waaslander.

Vrijdagochtend, het weekend voor de deur en Pink in de radio. En fucking perfect vindt ze het. Kijk eens aan. Een hele goede morgen. Dit is de grootmeester himself. Prince heeft het over Diamonds and Pearls.

Dit weekend wordt het mooi weer. Misschien het moment om eens te gaan joggen of wandelen tijdens de Krekentrial in Moerbeke aan de Perenboom daar. Zondag voormiddag starten ze daar. Je kan wandelen, je kan joggen in dat mooie natuurgebied op de Nederlandse en Belgische Koewacht. Alle details kan je terugvinden op de website van Jogging Club Moerbeke.

Summer en Homewrecker op vrijdagochtend. Vanavond, dames en heren, om 9:15 spelen de Rode Duivels opnieuw een wedstrijd. En dat tegen Turkije. Ze doen dat op Sclessin in Luik. De wedstrijd begint om 9:15 in het kader van de Nations League voetbal. Deze week nog verloren tegen Frankrijk in extremis met 0-1. En ze doen het volgens mij toch wel goed onder een nieuwe coach van Bommel. Hier is Dionne Warwick, Heartbreaker, tot aan het nieuws van 8:00.

0: West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Meene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
1: The last scheduled execution for this year will not take place.
0: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap stop the game op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0-cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in het klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Geen dromen, maar pure realiteit. Marco Borsato, de meeste dromen zijn bedrog. Het is ondertussen 8 uur geweest bij Radioland van Waas. Leuk dat je naar ons luistert. Dit is de Wakkere Waaslander tot 9 uur. Met zometeen de nieuwe Queens of the Stone Age, heet Easy Street. Maar eerst keren we terug naar 82, richting Afrika. We doen het met Toto.

In 1978 had Boney M een dikke hit te pakken met Rasputin, The Lover of the Russian Queen. Uit de periode van de tsaren in Rusland. Dat liedje komt er zometeen aan. Vrijdagochtend, het belooft een zonnige vrijdag te worden bij temperaturen tot 20 graden. En ook het weekend ziet er veelbelovend uit. Daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn. En dan nu plaats maken voor George Michael. Let op, dames. I want your sex. Of waren dan toch de heren die moeten opletten? Het was zo, inderdaad.

Camila Cabello en Ed Sheeran, het zonnetje op de radio. Dat was Bam Bam en dit komt uit 94.

Dat is zo van die typische dansmuziek uit de jaren 90. Altijd wel leuk om nog eens terug te horen. Straks hier bij ons Olivia Dean, So Easy. En we keren terug naar 1988. Met de Australische band In Excess met Devil Inside. Ik moet het toegeven, het is niet zo'n bekend liedje, maar dat doen we er eigenlijk een beetje om. Om toch wel eens soms een liedje te horen van een band waarvan je zegt, ach ja, dat is lang geleden. Met andere woorden, het verrassingseffect. En dat mag ook op deze vrijdagochtend. Maar eerst terug naar de hitlijsten van een tijdje geleden. Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Enfin, ik hoop niet vanochtend. Goedemorgen, de wakkere Waaslander, tot 9 uur.

straks voor jou eens een heel mooi liedje draaien van Extreme. Met More Than Words uit de jaren 90. Jeugdherinneringen ophalen op vrijdagochtend in de Wakkere Waaslander. Maar eerst Nico en Vince. Dit ken je nog, hè? Am I Wrong?

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

januari 2027 brengt je een nieuw album uit. Dat gaat Ugly heten. Meteen ook de naam van zijn tournee in Noord-Amerika. Dat was Teddy Swims en Break Up in Reverse. En dit is David Bowie.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt, botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft voorlopig staan. Het gebouw wordt ten vroegste in 2033 gesloopt of krijgt een andere bestemming. Wie langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, kan Maria Verguld opnieuw bewonderen. Het gerestaureerde en opnieuw vergulde Maria-beeld op de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is na 6 maanden restauratiewerken deels opnieuw zichtbaar. De hoogste stellingen rond het beeld zijn weggehaald. De komende dagen volgen de resterende stellingen rond het beeld en de koepel. Rond de kerktoren zelf blijven de stellingen wellicht nog staan, en dat tot in het voorjaar van 2027. In de gemeente Zeelen zetten lokale handelaars dit weekend een zaak extra in de kijker tijdens het weekend van de klant. Bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om een aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten. En dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië, nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Ochtends bij het ontbijt.
6: Schatteke, waar is Klaartje?
5: Verstopt in je lunchpakket.
7: Joepie, Klaartje!
5: S'avonds in de zetel.
8: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
5: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft voorlopig staan. Het gebouw wordt ten vroegste in 2033 gesloopt of krijgt een andere bestemming. Wie langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, kan Maria Verguld opnieuw bewonderen. Het gerestaureerde en opnieuw vergulde Maria-beeld op de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is na 6 maanden restauratiewerken deels opnieuw zichtbaar. De hoogste stellingen rond het beeld zijn weggehaald. De komende dagen volgen de resterende stellingen rond het beeld en de koepel. Rond de kerktoren zelf blijven de stellingen wellicht nog staan en dat tot in het voorjaar van 2027. In de gemeente Zeelen zetten lokale handelaars dit weekend een zaak extra in de kijker. Tijdens het weekend van de klant. Bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om hun aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

0: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt, botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië, nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

zomercircus van Camille in Oostende. Dat is al lang afgebroken natuurlijk. Maar op 19 en 20 december dan is er het wintercircus in Hasselt. We begonnen vandaag met haar en vuurwerk. Heel goeiemorgen, het is vrijdag. En vanmorgen zat Michiel alweer tussen 7 en 9 uur. De classic hits ochtend, die is ook al voorbij tussen 9 en 11. En nu is het aan mij, samen met Cher, Just Like Jessie Jane.

Prinsessen85 met Say I'm Your Number One. En zo dadelijk Natalia met I Want You Back. En nog even terugkomen op Camille, waar we vandaag mee begonnen. Want wie gekeken heeft naar Zeg eens Ui, die heeft gezien dat Camille daar aan meedeed. Maar ook dat ze zei tegen Manu van Akker dat hij opnieuw een rol krijgt in haar wintercircus. Every

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Howie Jones in 84, Like to Get to Know You Well. En ik heb ook nog nieuws over het Davidsfonds Lokeren, want die hebben een professor uitgenodigd, emeritus professor Jean-Paul van Berdeghem van de VUB. En die geeft een lezing over vrijmetselarij. Dat is op dinsdag 6 oktober om 8 uur 's avonds in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein. Als je meer info wil, dan kan je bellen naar 0474 86 09 27.

L. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: Bazaar met Goud. En ik had het gisteren over Clouseau en twee uitverkochte shows. En het zat gisteren trouwens ook al in ons nieuws dat er een derde show is. En daarvoor kan je tickets kopen vanaf volgende week, woensdag 7 oktober.
1: Let's go.

dan 20 jaar geleden Jennifer Lopez met I'm Real. En wie kent de Dolly Dots nog? We gaan ze eens draaien met een nummer uit 1981. P.S. Je hoort ze zo dadelijk hier bij Radio Land van Waas. Maar eerst nog deze.

1981, de Dolly Dots met PS. Het weekend is in aantocht natuurlijk, want het is vrijdag. En ook nog Jeroen zo dadelijk, daarna Michiel en ook nog Johan. Maak er een fijn weekend van. En graag tot maandag. Dit is nog Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïense defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Don't close your eyes, maar open vooral je oren voor 2 uur lang broodje waas. Het was Stan van Zemang. Goedemiddag en welkom. Eten voor 12, als je aan tafel gaat, smakelijk. Tijd voor de schaftijd. En in ons broodje waas vandaag, ja, bekende ingrediënten. En op ons broodje vandaag, ja, het is een broodje Bologna. Ham, warme spaghetti saus, sla, tomaat, wortel en een toefje mayonaise om het helemaal te garneren, zeg maar. Welkom bij Broodje Waas. We gaan lunchen tot 2 uur. En straks een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. Eerst Jan Andersen, op jouw vrijdagmiddag.
1: Oh, la la.
0: En Surrender.
1: Oh, la la.

Zon op je radio met Ricky Martin met La Copa de la Vida. Bij ons trouwens zon vanmiddag een graad of 21. En het blijft zo de komende dagen standvastig weer. Al zeker tot na het weekend, tot dinsdag. Zon, wolken en 21 graden.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Jody Bernal, que sí que no, bij Land van Waas. Ja, een van die zomerhitjes van vroeger die ook in het najaar perfect werken. Kijk maar eens, Ambi op de werkvloer bij de collega's in de lunchpauze. Radio Land van Waas. Zometeen trouwens nieuws in onze eigen regio. Dus check wat er gebeurt in de eigen achtertuin. Radio Land van Waas. En onderweg Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summer. Maar kijk, intussen zijn we herfst en we draaien onder andere Randy Crawford en Eric Clapton en David Sanborn, Knocking on Heaven's Door.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft voorlopig staan. Het gebouw wordt ten vroegste in 2033 gesloopt of krijgt een andere bestemming. Wie langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, kan Maria Verguld opnieuw bewonderen. Het gerestaureerde en opnieuw vergulde Maria-beeld op de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is na 6 maanden restauratiewerken deels opnieuw zichtbaar. De hoogste stellingen rond het beeld zijn weggehaald. De komende dagen volgen de resterende stellingen rond het beeld en de koepel. Rond de kerktoren zelf blijven de stellingen wellicht nog staan, en dat tot in het voorjaar van 2027. In de gemeente Zeelen zetten lokale handelaars dit weekend een zaak extra in de kijker tijdens het weekend van de klant. Bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om een aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

Usher en Nicki Minaj, bij Land van Vaso vrijdagmiddag. She came to give it to you. Een soort deal eigenlijk. Goed, we gaan spelen. De slimste Waaslander. Wat is de naam, het is voor tv-liefhebbers, hè. Wat is de naam van de drugshandelaar die centraal staat in het eerste seizoen van Undercover? Die drugshandelaar, hoe heet die? info@rlvw.be. Je krijgt een uur tijd om na te denken en het door te sturen naar info@rlvw.be. Hoe heet die drugsdealer, drugshandelaar in de serie Undercover met Tom Waas, hè?

Ja, er blijkt wat verwarring over de vraag vandaag. Ik vraag dus niet het personage van Tom Waze, undercover, maar van de drugshandelaar. Ik ga zijn naam niet noemen, want anders gaat het misschien te snel, hè. Hoe heet de drugshandelaar uit de serie Undercover? Info@rlvw.be. En zometeen spelen wij Waar gaat dit over?

Spinners en I'll Be Around op vrijdag de nacht. Het is bijna 1 uur. Eerst nog één vraag te stellen, eigenlijk een antwoord te geven in waar gaat het over? Je weet, antwoord eerst, straks pas de vraag. Het antwoord is, dat is blijkbaar gekozen vanwege de associatie met dominantie en ridderlijkheid, net als zuiverheid en onschuld in de Keltische mythologie. Waar kan dit over gaan? Mondvol, hè? Dus blijkbaar gekozen door de associatie met dominantie en ridderlijkheid, net als zuiverheid en onschuld in de Keltische mythologie. Even nadenken, het antwoord heb je dus. De vraag die krijg je pas na het nieuws van 1.

0: Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Abba, The Day Before You Came. Het is iets over één. Goedemiddag, welkom bij de vrijdag van Land van Waas. Net voor je weekend. En we hebben nog een vraag nodig. De vraag die hoort bij het antwoord net voor het nieuws. In het spel, waar gaat dit over? De vraag die krijg je nu. Antwoord was... Blijkbaar gekozen door de associatie met dominantie en ridderlijkheid, net als zuiverheid en onschuld in de Keltische mythologie. En deze vraag hoort daarbij. Waarom is de eenhoorn het nationale dier van Schotland? Ja, ik dacht eigenlijk eerst de eekhoorn, maar het is de eenhoorn. Die dus eigenlijk niet bestaat, hè? Goed. Blijkbaar dus een associatie met dominantie en ridderlijkheid en zuiverheid en onschuld in de Keltische mythologie. Maandag, nieuwe vraag.

Prince bij Land van Waas in Broodje Waas met Poplife op jouw vrijdagmiddag. Radio Land van Waas. Met de Waasse weerkaarten eigenlijk vanaf vandaag tot en met dinsdag. Elke dag zon, wolken en 21 graden. Dus eigenlijk meer dan aangenaam.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Phoebe Bridgers en Lost Boys. Het is zometeen tijd voor het nieuws uit onze eigen regio, dus blijf hangen bij ons. En ik draai zometeen ook nog eens Bruno Mars met de Chunky. Dat is voor zometeen. Eerst naar een classic van een tijd geleden. Met name 1984, Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody...

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft voorlopig staan. Het gebouw wordt ten vroegste in 2033 gesloopt of krijgt een andere bestemming. Wie langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, kan Maria Verguld opnieuw bewonderen. Het gerestaureerde en opnieuw vergulde Maria-beeld op de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is na 6 maanden restauratiewerken deels opnieuw zichtbaar. De hoogste stellingen rond het beeld zijn weggehaald. De komende dagen volgen de resterende stellingen rond het beeld en de koepel. Rond de kerktoren zelf blijven de stellingen wellicht nog staan, en dat tot in het voorjaar van 2027. In de gemeente Zeelen zetten lokale handelaars dit weekend een zaak extra in de kijker tijdens het weekend van de klant. Bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om een aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

broodje waas voor het Waasland met Bruno Mars en Chunky. En dan nu het antwoord op de vraag. In de slimste Waaslander. Wat is de naam van de drugshandelaar die centraal staat in het eerste seizoen van Undercover? En eigenlijk ook daarna. Maar goed, we zochten uiteraard naar Ferry Bouwman. Kreeg nog een eigen film, nog een eigen serie, Ferry. Ferry Bouwman, hè, uit Undercover.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

German Stewart en Say It Again bij Broodje Waas. Nou, de hakbel gaat erin bij de Vlaamse regeringen. Wordt gespaard en bespaard op alle vlakken, alle niveaus. Ook bij ons in de regio. En zeker op cultuurvlak en sociocultureel werk. Ja, het MAP Musea en Park in Sint-Niklaas. Mercator wordt getroffen. Ja, totaal moet Vlaanderen voor 47 miljoen euro besparen. En dus ook het MAP zal moeten besparen omdat ze minder subsidies gaan krijgen. Een derde minder naar het schijnt. Hoeveel precies, dat laten ze niet weten. Maar het zal blijkbaar toch gevoelig liggen daar. We gaan het merken binnenkort bij het museum aan het park in Sint-Niklaas.

Pure Honesty van Portland en Rosie Stewart. Het is bijna 2 uur bij Land van Waas. Vrijdagmiddag, je weekend start hier. En zometeen eerst 1 uur tussendoor. En dan mag je met Michiel het weekend ook echt instappen tussen 3 en 6. Op weg naar huis. Na de laatste werkdag van deze werkweek. We stappen trouwens een zonnig weekend in bij een graad of 21. Met andere woorden, zeer aangenaam. Geniet ervan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïense defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink. Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment.

0: van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
2: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
1: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
1: Zal u zeggen?
2: Zeg het.
1: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
3: The music sounds great.
2: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

I'm living in a cargo box. Ook niet ideaal natuurlijk, living in a box. En living in a box, het is ondertussen 3 uur geweest. Vrijdagmiddag, extra veel muziek tot 4 uur al. Om te beginnen, kijk eens aan.

Roger Sanchez met dit dansbaar liedje van een jaar of 25 geleden. En Other Chance, die krijgt er 4 non-stop op een rij. Op vrijdagmiddag zullen we het rijtje van 4 beginnen met Stevie Wonder. I just called to say I

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Joe Jackson. She really going out with him. Op vrijdagmiddag hier bij Radioland van Maas. Radioland van Maas. Gijke Arnaert en Raymond Geerts hebben Hooverphonic verlaten. En daardoor zat Alex Carrier met een probleempje dat hij opgelost heeft. Hij heeft namelijk Naomi Wolfs weer helemaal opgevist. We draaien haar zo meteen met een liedje van een jaar of 10 geleden. Dat heet Burning. En ook Bassara komt je richting uit vanmiddag met All Because of You. En onze lokale agenda die jij weer kan volstoppen met al je berichtjes. Als je iets organiseert in het Waasland, stuur het even door via info@rtvwaasland.be.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Kygo en Max McGnone scoren een hit en dat zal je geweten hebben. Take Me Back, richting 4 uur nieuws en weer komt er zo meteen aan. Er is nog Tony Basil, het verhaal van Mickey.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

Hoops Now van Janet Jackson was een hit in de 90s. Op vrijdagnamiddag, het is ondertussen 4 uur geweest. Welkom in deel 2. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur vanavond. Dan zullen we zometeen om 4:15 eens een aperitief uitgieten. Lijkt me een goed idee om het weekend in te luiden. Enige suggesties, laat maar horen via WhatsApp. Die kan je dan weer terugvinden op onze website rlvw.be. Wat drinken we zometeen om 4:15?

Bibi Rexha en Faithless and New Religion. Op vrijdagmiddag de Sint-Niklaas politiehond Murphy is met pensioen na 5 jaar trouwdienst. De hond is 8 jaar oud en heeft 5 jaar gewerkt bij de Sint-Niklaas politie. Ondertussen is er een opvolger en die heet Billy. De hond is uitgezwaaid bij de Sint-Niklaas politie.

no hit. Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

toen Marie Frederiksson samen met Per Gessle de band Roxette vormde. Tegenwoordig is dat een andere zangeres na het overlijden van Marie Frederiksson. Roxette en Joyride. Wat het weer betreft voor morgen, dat ziet er goed uit. Hier en daar wat wolken, maar vooral zon liever. Ook zondag en maandag kunnen we genieten van de zon en weinig wolken. Temperaturen 20 graden.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft voorlopig staan. Het gebouw wordt ten vroegste in 2033 gesloopt of krijgt een andere bestemming. Wie langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, kan Maria Verguld opnieuw bewonderen. Het gerestaureerde en opnieuw vergulde Maria-beeld op de toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is na 6 maanden restauratiewerken deels opnieuw zichtbaar. De hoogste stellingen rond het beeld zijn weggehaald. De komende dagen volgen de resterende stellingen rond het beeld en de koepel. Rond de kerktoren zelf blijven de stellingen wellicht nog staan, en dat tot in het voorjaar van 2027. In de gemeente Zeelen zetten lokale handelaars dit weekend een zaak extra in de kijker tijdens het weekend van de klant. Bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om een aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

Alize bij Land van Maas. En daarvoor had ik nog Tom Dice, die in 2010 helemaal alleen samen met zijn gitaar naar het Eurovisie Songfestival trok. En Me and My Guitar. Straks hier bij ons Terry Swims, Mr. Know-It-All en René Vroeger. Maar eerst terug naar 84. Howard Jones had toen een hit te pakken. What is Love heette die?

Straks gaan we die plaat van Goldband nog eens draaien. Noodgeval, maar eerst terug naar 85. De Belgische band The Popgun. And Always Alone.

2026 hebben ze het bewust een beetje rustiger aangedaan. Wat de optredens betrof, dat was Goldband een noodgeval. En tegenwoordig zijn ze bezig met het maken van nieuwe muziek die binnenkort zal uitgebracht worden. Radio Land van Bas. Het weekend voor de deur, het wordt hier 5 uur. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïense defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Misschien zitten jullie ook vol energie om aan dat weekend te beginnen. Je weet maar nooit. Evelyn Thomas of High Energy, of misschien helemaal geen energie meer na een drukke werkweek. Ook dat zou kunnen. Geniet er in ieder geval van. En kom een beetje tot rust dit weekend. Fijn dat u luistert. Michiel in de middag, elke werkdag van 3 tot 6. Met Earth, Wind & Fire, September 99.

Sienna Spiro, toch van één van die grote talenten van dit jaar. Hè? Great Expectations. Radio Land van Maas. Goed, vrijdagmiddag. Luister naar Land van Maas met het weekend voor de deur. One Direction komt zo meteen je richting uit met Story of My Life. En Rod Stewart met Baby Jane, trouwens ook te beluisteren via rlvw.be. Dat is onze website. En je klikt op live, helemaal digitaal in heel de wereld te beluisteren.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Ochtends bij het ontbijt.
6: Schatteke, waar is Klaartje?
5: Verstopt in je lunchpakket.
7: Joepie, Klaartje!
5: S'avonds in de zetel.
8: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
5: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

straks hier bij ons het nieuws uit je regio. En de nieuwe single van Kids With Buns heet Best Friend. Maar eerst het ILO, de band rond Jeff Lynne, Colin America.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht krijgt binnenkort een nieuwe naam. De inwoners kunnen kiezen uit 5 kandidaten. Welde, Schelde-Weelde, Schelde-Wende, Terwaas en Polderwaas. Een jury selecteerde die namen uit de inzendingen van inwoners. Vanaf 12 oktober kunnen inwoners de 5 voorstellen rangschikken. Stemmen kan tot en met 22 november. De gemeente trekt tijdens de stemperiode ook met een mobiel participatiepunt door de verschillende deelgemeenten. Musea aan het park in Sint-Niklaas, het MAP, verliest een deel van zijn werkingssubsidie. De Vlaamse regering bespaart 47 miljoen euro op cultuur, waardoor vooral bovenlokale musea, archieven en erfgoedbibliotheken minder steun krijgen. Ook MAP wordt getroffen. Het museum telt 4 locaties rond het Mercatorpark, waaronder het vorige geopende MAP Mercator. Hoeveel de subsidie precies daalt, is nog niet bekend. Op de gevel van het Vitas Revalidatiecentrum in de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas prijkt voortaan een kleurrijke mural. De Nederlandse street art kunstenaar Zenk Wan verving 2 van de 4 grote rode vlakken door een kunstwerk van 140 vierkante meter. Reusachtige handen, zorgverleners en patiënten verbeelden er de zorg achter de ziekenhuismuren. Vitas betaalde mee aan het project. De mural blijft

Tijdens het weekend van de klant, bezoekers kunnen er lokaal shoppen en krijgen bij de deelnemende handelszaken een attentie. In totaal doen 31 handelaars mee. Met het initiatief wil de gemeente inwoners aanmoedigen om hun aankopen dicht bij huis te doen. Een overzicht van de deelnemende zaken staan op de website van de gemeente Zeelen.

0: Yeah. 2004 was het toen hij deze plaat uitbracht. Onze lokale agenda komt je richting uit. Heb je nieuws voor ons? Stuur het even door via info@rlvw.be.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: In Sint-Niklaas brengt theater Sint Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar en toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be.
3: The music sounds great. Land van Waas.

volle 5 minuten. Dressed Like Boys, afkomstig uit ons eigen land. And Then I Woke Up. Zometeen Johan Waterschoot tussen 6 en 7. Na het nieuws met After Dinner, met alleen maar classic hits tussen 6 en 7. Brilliant Disguise, Bruce Springsteen. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Aans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïense defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathies van Kerkhoven reed naar een 7e plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. En de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.
1: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar en toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het Hof van Assise in Brugge heeft een aardappelkweker uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor het doden van zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het Hof zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Bovenop de celstraf krijgt de man van 48 nog 5 jaar ter beschikkingstelling opgelegd van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft in principe 15 dagen tijd om in beroep te gaan tegen zijn strafmaat. De gebouwen van de Ursulineschool in Mechelen zijn weer vrijgegeven. 1700 leerlingen van kleuter tot middelbaar waren eerder geëvacueerd en opgevangen in een kerk. De school kreeg rond de middag een telefonische bommelding binnen, vermoedelijk met een AI-stem gemaakt. De politie doorzocht de gebouwen met explosieve honden, maar kon geen dreiging vinden. Gisteren was er een gelijkaardigloos alarm op een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Er is al een eerste bronzen Belgische medaille op het EK wielrennen. Aan de finish in Slovenië kwam Niels Driessen als derde binnen. De titel was voor de Spaanse favoriet Hector Alvarez, die vorige week tweede was op het WK. Mathies van Kerkhoven reed naar een zevende plaats. Morgen rijden junioren en vrouwen hun wegrit, zondag de elite mannen. In de laatste originele Stranger is niet meer. John de Wilde, het laatste stichtende lid van de legendarische Antwerpse band, is vanmorgen overleden, meldt de officiële Facebookpagina van de groep. De Wilde wierp zich altijd op als de meest expressieve bekkentrekker van de groep en hij was bij de fans erg populair. De Wilde was erbij van vlak na de oprichting in 1952. Hij was 93. Op de meeste plaatsen droog met wat lichte wolken. Ook vannacht is dat zo. Er kan wat mist vallen tegen het eind van de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. Ook het weekend is droog en vrij zonnig met temperaturen tot 21 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
5: Vink. Ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.